zaken man, zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

Hilton Borselen. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, want hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit in het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Het is het huis waar de heimwee woont.

kleurloos tussen koud en warm, met hun zwarte aktentassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond, dit is het huis.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Maasmechelen is een verdachte opgepakt na een autobrand. Zondagavond rond 9:30 ging aan een appartementsblok op de Major Berbelaan een wagen volledig in vlammen op. Omdat alles wijst op brandstichting, stuurde het parket Limburg een labo en een branddeskundige ter plaatse. De politie heeft inmiddels een verdachte gearresteerd die gisteren werd verhoord. Natuurpunt heeft gisteren op 5 locaties in Vlaanderen, waaronder de Maten in Genk, actie gevoerd tegen een natuurbeleid van de Vlaamse regering. De organisatie maakt zich grote zorgen over plannen om de huidige wetgeving te versoepelen. Volgens Natuurpunt moet er dringend extra ruimte voor natuur bijkomen om klimaatverandering op te vangen. Minister van Omgeving Jo Broens benadrukt op zijn beurt dat de regering al fors investeert in natuurherstel en dat het dossier nu naar het parlement gaat. Deze ochtend blijft het droog met lichte bewolking. In de namiddag trekt vanuit het zuiden een regenzone binnen, al valt de meeste neerslag mogelijk net ten zuiden van Limburg. Met een zwakke oostenwind klimt het kwik naar 20 tot 23 graden, met de hoogste temperaturen in het noorden. 's Nachts blijft het droog.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

meisje dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint-Gilles bij Brussel is gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Niemand raakte gewond. Naar de dader wordt nog gezocht. Het is al de derde dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met het drugsmilieu. Hij vraagt extra geld. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Spaanse regering vraagt de Europese Unie om noodfinanciering voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen voor zowel de opvang van mensen als voor het versterken van de grenzen. Eind juli bestormden tienduizenden mensen de enclave vanuit Marokko. Daarbij zijn 90 mensen overleden. De VS hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad viel 2 jaar geleden en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert om het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. En op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in een groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor groepswinst, maar het bleef 0-0. In de halve finales wacht topfavoriet Nederland in Nederland. Het is vandaag wisselend bewolkt, met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil dat tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Langzaam tikt de klok, de wijzer is voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst is eenzaamheid. Zoveel uren en zoveel tijd.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Mopertingen is maandag voormiddag een woning onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur ontstond rond 10 uur bij een tv-toestel in een huis aan de Maastrichterstraat. De brandweer had het incident snel onder controle, maar de rookschade in het pand is bijzonder groot. De Maastrichterstraat werd tijdens de interventie van de hulpdiensten een tijdje volledig afgesloten voor het verkeer. De Noord-Limburgse fanfares van Axel en Kleine Brogel hebben een uniek optreden achter de rug op Pukkelpop. Om het 10-jarig bestaan van de Belgische band Bazaar te vieren, mochten de lokale blazers en trommelaars mee het hoofdpodium op. Slechts 2 weken voor het festival werden de muzikanten benaderd. Dirigente Nina Bonus spreekt van een onvergetelijke ervaring en een geslaagde crossover tussen klassieke blaasmuziek en pop. Deze ochtend blijft het droog met lichte bewolking. In de namiddag trekt vanuit het zuiden een regenzone binnen, al valt de meeste neerslag mogelijk net ten zuiden van Limburg. Met een zwakke oostenwind klimt het kwik naar 20 tot 23 graden, met de hoogste temperaturen in het noorden. 'S Nachts blijft het droog.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

De en warmte, geen stress aan mijn lijf, gelukkig zijn. Zonder werk

ze gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn.

0: Er vindt vandaag een autopsie plaats op het kinderlichaampje dat gisteren gevonden is in een bosgebied in Onne bij Dinant. Het onderzoek moet duidelijk maken of het om de kleine Timeo gaat en waaraan het kindje overleden is. De Waalse jongen van 5 is sinds eind juni vermist, samen met zijn vader. Op 28 juni werd hun auto teruggevonden op de parking van een plaatselijke voetbalclub. De vader van 29 is nog altijd spoorloos. Volgens bepaalde bronnen had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Voor het eerst in 5 jaar is het aantal werknemers met Vlaams opleidingsverlof gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Acerta. Vorig schooljaar maakte ruim 20% minder werknemers er gebruik van. De daling volgt op een verstrenging van de voorwaarden. Werknemers moeten nu onder meer minstens 28 uur per week werken om recht te hebben op het verlof. Vroeger was dat minstens halftijd. Daarmee kunnen ze tot 125 uur per jaar een opleiding volgen, terwijl de werkgever hun loon doorbetaalt. Zeker 41 mensen zijn gewond geraakt bij de tornado in het zuiden van Frankrijk. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die onder een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten ook zeker 100 huizen beschadigd. Bijna 300 gezinnen hadden een tijd lang geen stroom. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-blauwhelmen omgekomen. Dat gebeurde nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag gelokt werden. 7 anderen raakten gewond. Sinds begin dit jaar zijn al 9 blauwhelmen gedood in Zuid-Soedan. In het land is een hevige strijd aan de gang tussen regeringstroepen van president Kir en troepen van oud-vicepresident Machar. En dat ondanks een vredesakkoord. De dag begint met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kunnen er enkele buien vallen. Ook onweer is mogelijk. De temperatuur komt uit op zo'n 23 graden. Morgen starten we met buien en klaart het later op bij een graad of 26.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Mag het een beetje heavy zijn om mee te beginnen van deze dinsdagochtend? Ja, misschien wel. Elvin Stardust hoorde je. En hij had het over My Cuckoo. Welkom, dit is alweer Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: De koffie staat klaar en de muziek ook. Muziek onder andere van Daniel Boone van Adamo. Ook van Secret Service en deze van The Drifters. Je bent echt veel meer dan gewoon een nummer in mijn klein rood boekje. Ah, daar schreven de heren alles op.

à la Santé d'hier. Dat was de titel van de Franstalige uitvoering. Gerard Cox maakte er een Nederlandstalige versie van, beter gezegd. En dan heette het Die Goeie Oude Tijd. En daarover gesproken, december 1963, dat was inderdaad De Goeie Oude Tijd. Oh, What a Night, Frankie Valli and the Four Seasons.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

En deze meneer, Roland Keizer, kennen wij vooral van zijn hit uit 1980, Santa Maria, hier in Vlaanderen. Maar in Duitsland bleef hij hits scoren en af en toe kwam hij ook nog eens een keer aan het hitfirmament piepen in Vlaanderen. Zoals met deze Bist du auch so einsam wie du in 1994. En een man die niet piepte aan het hitfirmament in Vlaanderen en in België, dat was Adamo. Hij werd ons beste exportmuziek, muzikaal exportproduct als het ware. Petit bonheur, hier is Adamo. Oh.

John Paul Young uit de discoperiode. Nou, niet echt de discoperiode. Het was toen eigenlijk 1996 toen die uitkwam. En eigenlijk de discoperiode was in de jaren 70, begin jaren 80. Maar toch wel leuk. En het klonk eigenlijk disco, niet waar. En over de echte discoperiode gesproken. Hier is Secret Service en The Flash in the Night.

0: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen. Ludo!
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning!

En het kan goed zijn dat je zegt dat was wel een leuk nummer en dat je dacht dat het van de Shadows kwam, maar je was niet helemaal zeker omdat je het niet zo goed kende. Dat zou best kunnen, want hij is nieuw in onze platencollectie The Shadows en Fandango. En als je hem nu nog niet kent, dan ga je hem binnenkort wel kennen, denk ik, want hij zal regelmatig voorbij komen hier bij Ludo. Best aardig plaatje. Dat was trouwens de derde en laatste plaat in ons drieluik, daarvoor Grease Lightning van John Travolta. En we begonnen met een discokraker van Secret Service en Flash in the Night. En als de man ooit tijd heeft, dan gaat hij eens wat doen. Wie heb ik dat nog horen zeggen?

Twee prachtige, mooie platen op rij. Eentje van The Boys en Give Up Your Guns. En eentje van John Rawls en If I Only Had Time. Leuk dat je luistert naar Ludo. Wij brengen voor jou de muziek waarvan jij houdt. Onder andere deze van Daniel Boone en Beautiful Sunday.

Ze waren met z'n vieren thuis. De heren Gibb, Barry Gibb, Robin Gibb, Morris Gibb en Andy Gibbon van deze. Laatste kwam deze Shadow Dancing. Trouwens was de jongste geboren in 1958, maar hij werd amper 30 jaar oud. Maar maakte toch in die korte periode heel wat leuke muziek. Getuige deze Shadow Dancing. Een beetje good lovin', dat kan er vanaf met de Crazy Elephant.

En op de valreep nog terug naar 1968 met Little Things en Bobby Goldsborough. Zo, het is bijna 10 uur, tijd om afscheid te nemen. Maken nog een hele leuke dinsdag vandaag met de collega's. En morgen ben ik er graag terug om 1 uur of 10 voor alweer espresso. Wat zeg ik? 1 uur of 9 natuurlijk, dus nu 10 uur. Ik zou morgen alvast 1 uur te laat willen komen, maar dat gaan we u echt niet aandoen. Want om 10 uur zit hier natuurlijk Geert de Knut met zijn lunchbox. En dat wilt u voor geen geld van de wereld missen. Zullen we dat afspreken dus, dat ik om 9 uur kom? Oké, gaan we doen. Tijd voor The Virtues en de Guitar Twist. Tot morgen.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er vindt vandaag een autopsie plaats op het kinderlichaampje dat gisteren gevonden is in een bosgebied in Onne bij Dinant. Het onderzoek moet duidelijk maken of het om de kleine Timeo gaat en waaraan het kindje overleden is. De Waalse jongen van 5 is sinds eind juni vermist. Samen met zijn

0: zijn vader. Op 28 juni werd hun auto teruggevonden op de parking van een plaatselijke voetbalclub. De vader van 29 is nog altijd spoorloos. Volgens bepaalde bronnen had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Voor het eerst in 5 jaar is het aantal werknemers met Vlaams opleidingsverlof gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Acerta. Vorig schooljaar maakte ruim 20% minder werknemers er gebruik van. De daling volgt op een verstrenging van de voorwaarden. Werknemers moeten nu onder meer minstens 28 uur per week werken om recht te hebben op het verlof. Vroeger was dat minstens halftijds. Daarmee kunnen ze tot 125 uur per jaar een opleiding volgen, terwijl de werkgever hun loon doorbetaalt. Zeker 41 mensen zijn gewond geraakt bij de tornado in het zuiden van Frankrijk. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die onder een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten ook zeker 100 huizen beschadigd. Bijna 300 gezinnen hadden een tijd lang geen stroom. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-blauwhelmen omgekomen. Dat gebeurde nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag gelokt werden. 7 anderen raakten gewond. Sinds begin dit jaar zijn al 9 blauwhelmen gedood in Zuid-Soedan. In het land is een hevige strijd aan de gang tussen regeringstroepen van president Kiir en troepen van oud-vicepresident Machar. En dat ondanks een vredesakkoord. De dag begint met opklaringen, later neemt de bewolking toe en kunnen er enkele buien vallen. Ook onweer is mogelijk. De temperatuur komt uit op zo'n 23 graden. Morgen starten we met buien en klaart het later op bij een graad of 26.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Wat lekker, hè? Wat fijn, wat leuk. Met zo'n lekkere, brede glimlach deze voormiddag. Trini Lopez in Smile uit 1966 tot 7 minuten over 10. Goedemorgen, dankjewel Lido Wijnen. Lekkere koffie zo net. Hier vooruit naar de middag. Dit is nog eens Lunchbox op dinsdag voormiddag. Met heel fijne liedjes van Connie van den Bos, van die Everly Brothers, tot zelfs Andrea Berg die eraan komt. En nu een man die in februari 2008 overleed. Dat is Benny Nijman in Soesterberg stierf hij, maar hij was een echte Maastrichtenaar. En net om die reden draaien we deze ode aan Maastricht nog eens van Benny Nijman.

Vandaag 25 augustus en in Engeland, Wales en Noord-Ierland wordt de Summer Bank Holiday gevierd. Het lange weekend biedt velen de kans om samen te komen met familie of er nog één keer op uit te trekken voor de zomer eindigt. Festivals, markten en sportevenementen zorgen voor een feestelijke sfeer in steden en dorpen in Groot-Brittannië. Ook vakantieparken en stranden trekken traditiegetrouw veel bezoekers tijdens dit laatste zomerweekend. De dag markeert symbolisch de overgang van de zomervakantie naar het najaar. In Schotland wordt deze feestdag al eerder in augustus gevierd, op de eerste maandag van de maand. Zo kent het Verenigd Koninkrijk verschillende tradities rond dezelfde feestdag. De Summer Bank Holiday, vandaag 25 augustus, in Engeland, Wales en Noord-Ierland.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

Uit de ontdekking van Michael Jackson uit zijn jonge jaren. Michael Jackson hier op Radio Luto in Rocking Urban. De vorige is Billy Vaughan met My Happiness. Vandaag herdenken wij Neil Armstrong op 25 augustus. Straks meer erover. Na dit liedje van de Everly Brothers met Devoted to You.

0: stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 25 augustus, we herdenken vandaag de Amerikaanse astronaut en testpiloot Neil Armstrong, die op 25 augustus 2012 op 82-jarige leeftijd overleed. Neil Armstrong werd wereldberoemd als eerste mens die voet op de maan zette tijdens de Apollo 11. Op 20 juli 1969 stapte die Armstrong uit de maanlander de Eagle en zette hij als eerste mens voet op het maanoppervlak. Zijn historische maanlanding werd wereldwijd door 100 miljoenen mensen gevolgd en betekende een mijlpaal in de ruimtevaartgeschiedenis. Na zijn NASA-carrière werkte Armstrong als hoogleraar lucht- en ruimtevaarttechniek en bleef hij actief betrokken bij de luchtvaart. Neil Armstrong wordt herinnerd als een van de meest iconische astronauten aller tijden.

Dit jaar is dit liedje 70 jaar jong. Frankie Lyman en de Teenagers in Why Do Fools Fall in Love. Een zang uit 1956 bij Radio Ludo. Radio Ludo is er niet alleen op de radio trouwens. Je vindt ons ook op het internet gebeuren. En dan moet je surfen naar www.radioludo.be. Heel eenvoudig, www.radioludo.be. Het benadert de perfectie, maar als we Michael Brown erbij nemen, dan zitten we nog op een andere perfectie te vissen. The close to perfection.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Jimmy Clinton met een song die doorheen de tijd vaak gecoverd werd door andere artiesten. Venus in Blue Jeans uit de 60s. Met uit het midden van de jaren 70 kon hij van een bos daarvoor in 3 zomers lang was jij mijn liefste. Op het einde van deze zomer kan het liedje wel nog eens een terugblik geven, een flashback geven naar die fijne mooie tijd van de jaren 70. Straks trekken we naar Lanaken, nu nog eens Dr. Hook bij Radio Ludo.

De bibliotheek van Laanaken organiseert De Schrijfwijzen 2026, het creatiefste dicté in De Bron, Koning Albertlaan 112, Laanaken. Hou jij van ludieke en creatieve taalspelletjes? Doe dan zeker mee met De Schrijfwijzen. Tijdens deze gezellige taal- en dictéavond nemen duizenden deelnemers in bibliotheken over heel Vlaanderen en Brussel het weer tegen elkaar op. Kom meedoen en beleef een gezellige avond vol taalplezier. En wie weet ga jij wel naar huis met een mooie attentie of vin je het gouden ticket om de BIP van Laanaken te vertegenwoordigen op de grote finale van 17 oktober in het AMUS in Antwerpen. Wil je alvast beginnen oefenen? Goed idee. Schrijf je in via laanaken.be/bibliotheek of bibliotheek@laanaken.be. Telefoon is 089-39-70-00. De Schrijfwijzen 2026, het creatiefste idee, op vrijdag 2 oktober in De Bron in Laanaken.

Ik kan me voorstellen, als je afgelopen zomer, afgelopen week naar de Mediterranee trok, dat het daar behoorlijk warm was. Maar het zeebriesje, dat brengt natuurlijk wat afkoeling, hè? En dat maakt het wat leefbaarder, ginder aan de Mediterranee. Hervé Villard, die man die Revient in der tijd ook uitbracht. En dit heeft ook mijn appreciatie, dit liedje van Darius Day, die de originele Move Over Darling maakte in der tijd.

En ook al die fijne instrumentaaltjes komen jouw richting uit dankzij de hulp van Mark Brilowit, want hij is onze muzieksamensteller hier bij Radio Ludo en kiest die liedjes zorgvuldig voor je uit. The Happy Organ van de Dave Baby Cordes. Gaan we naar 11 uur op naar het regionieuws. En straks nog meer lunchbox tot 12 uur. Dus de boterhammendoos open doen en een aperitiefje erbij nemen. Dat moet kunnen vandaag. Op mijn eiland helemaal alleen. Dit is ook een zomers liedje geweest. Het is een plaatje van Bart Kael uit 1985. Een van zijn eerste vroege liedjes. Tot zo.

0: jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Maasmechelen is een verdachte opgepakt na een autobrand. Zondagavond rond 9:30 ging aan een appartementsblok op de Major Berbelaan een wagen volledig in vlammen op. Omdat alles wijst op brandstichting, stuurde het parket Limburg een labo en een branddeskundige ter plaatse. De politie heeft inmiddels een verdachte gearresteerd die gisteren werd verhoord. Natuurpunt heeft gisteren op 5 locaties in Vlaanderen, waaronder de Maten in Genk, actie gevoerd tegen het natuurbeleid van de Vlaamse regering. De organisatie maakt zich grote zorgen over plannen om de huidige wetgeving te versoepelen. Volgens Natuurpunt moet er dringend extra ruimte voor natuur bijkomen om klimaatverandering op te vangen. Minister van Omgeving Jo Broens benadrukt op zijn beurt dat de regering al fors investeert in natuurherstel en dat het dossier nu naar het parlement gaat. Deze ochtend

0: blijft het droog met lichte bewolking. In de namiddag trekt vanuit het zuiden een regenzone binnen, al valt de meeste neerslag mogelijk net ten zuiden van Limburg. Met een zwakke oostenwind klimt het kwik naar 20 tot 23 graden, met de hoogste temperaturen in het noorden. 'S Nachts blijft het droog.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Er kwamen indertijd wel eens wat silly love songs uit in de hitparades. En Paul McCartney en Wings die benoemden hun eigen liedje zo. Ruim 5,5 minuut fijne muziek op de radio uit 1976. Goedemorgen, intussen 7:07 op Radio Ludo, tot 12:00 nog Lunchbox met Michael Zegar Band en Let's All Chant, een echte zomerplaat ook, met Kiesas, Kiesas, Kiesas van Helmut Lotti. Hoort ook bij de zomer, en zelfs Casey and the Sunshine Band met Come to My Island. Het kan dus niet op deze morgen.

Wat nieuw zei de krant. Een Amerikaanse tatoeëerder heeft een opmerkelijke wereldrecord gevestigd door zichzelf te tatoeëren terwijl hij uit een vliegtuig sprong. De 38-jarige Funky Matus combineerde daarmee twee van zijn grootste passies, tatoeages en adrenaline. Tijdens een sprong bracht hij een tattoo aan op zijn eigen lichaam. Daarmee wilde hij een nieuw, bijzonder spectaculaire recordprestatie neerzetten. De stunt werd uitgevoerd tijdens een parachutesprong en verliep volgens de betrokkenen zoals gepland. Matus zegt dat hij graag grenzen verlegt en niet terugdeinst voor ongewone uitdagingen. Aan Guinness World Records vertelde hij dat de keuze voor deze stunt voor hem snel gemaakt was. De combinatie van een tatoeage, een vliegtuig en een vrije val leverde alvast unieke beelden op. De prestatie is inmiddels opgenomen in de recordboeken. Matus lijkt ermee opnieuw bewezen te hebben dat een tatoeëerder soms erg ver kan gaan voor een bijzondere tattoo.

Ze was mooi en heel timide, Nathalie. Het Rode Plein was heel mooi wit,

ik dacht bij mezelf. Nu gaan we naar het graf van Lenin en dan met haar naar café Pushkin. Mooi, wat is Moskou mooi. Het Rode Plein was verlaten.

was voorbij. Nee, niet meer naar het graf van Lenin. En ook niet meer naar Café Pushkin. Nee, nee, dat moest niet meer. Wat lijkt mijn leven nu zo leeg. Maar weet dat ik op een dag in Parijs hoop haar gids te mogen wezen, Nathalie.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Werd in der tijd wel eens rondgefantaseerd, If I Were a Carpenter. Dat waren de Four Tops met Atlantis. Daarvoor was een Duitsstalige zang uit 1989. Zo dadelijk keren we terug in de tijd met een gebeurtenis dag op dag. Vandaag op 25 augustus. We keren terug naar de vroege jaren 80, vrienden. Geniet hier nog mee van wat zomerswerk van Michael Zegerband.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 25 augustus vandaag, terug in de tijd. In 1981 op 25 augustus werd Mark David Chipman veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op ex-Beatle John Lennon. De tragische gebeurtenis had plaatsgevonden in december 1980 toen Lennon in New York werd neergeschoten. Chapmans daad schokte de muziekwereld en de fans wereldwijd. Tijdens het proces bekende hij zijn schuld, waarna de rechter hem streng strafte. De moord maakte een abrupt einde aan het leven en de carrière van een van de grootste muziekiconen aller tijden. Sindsdien zit Chapman vast en werd hij meerdere keren geweigerd op vrijlating. De herinnering aan John Lennon leeft voort in zijn muziek en in de nalatenschappen. En 25 augustus 1981 werd de moordenaar van John Lennon veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Een heel mooi Franstalig liedje met Enrico Macias, enfant de tout pays, hier op Radio Ludo, haalden wij 63. Het is 11:30 intussen. Pat Boone, mag die er nog eens bij voor jou? Absoluut, hè. The Love Letters in the Sand van Pat Boone.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Dave Barry, 60 jaar na datum, bezingt hij nog steeds zijn eigen mama. Heel erg mooi trouwens. Met KSS, KSS, KSS. Een song van Nat King Cole die gecoverd werd door Helmut Lotti hier uit Vlaanderen. De weetjestrommel, ook straks komt hij eraan, met een weetje uit Schotland zometeen. Na monsieur André Rieu. Bevindt zich ook in Maastricht, heeft er zijn eigen opnamestudio. Hier is nog eens de Second Walls van meneer Rieu.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Ga naar Schotland met dit weetje. Volgens een hardnekkige mythe in Schotland moet je een voorbijganger die vraagt om je toilet te gebruiken binnenlaten. Deze wet staat nergens officieel op papier, maar wordt vaak aangehaald als typisch Brits absurdisme. Het idee stamt mogelijk uit oude gastvrijheidstradities uit de Hooglanden. Sommigen geloven dat het ooit gold voor reizigers in nood, maar juridisch klopt er weinig van. Toch wordt het verhaal vaak herhaald in lijstjes met bizarre Britse wetten. De Schotse overheid heeft het nooit officieel bevestigd of ontkend. Dus of je je toilet deelt, hangt af van je hart of je slot op je deur. Voorbijgangers die vragen om het toilet te gebruiken, moet je binnenlaten in Schotland.

Het is een van die songs die de hele dag mag doorklinken op de radio als je mijn mening kan delen. Sweet Talking Woman, Jeff Lynn en de Electric Light Orchestra, ELO. Tot bijna 12 uur op Radio Ludo. Zo dadelijk zetten we de jukebox aan. Gewoon de middag door. Je allergrootste evergreens op Radio Ludo. Van 5 tot 7 vanavond. Koen Baks met Hallo Limburg uit een thuistips uit onze provincie. Morgen opnieuw, na de koffie van Ludo Wijnen. Vanaf 10 uur voor een nieuwe lunchbox. Tot morgen.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de grote baan in Helchteren is maandag voormiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Rond 9 uur raakte een automobiliste uit de richting van Hasselt om nog onbekende redenen van de weg. Ze raakte een verkeerspaal, begon te tollen en kwam aan de overkant tegen een verlichtingspaal terecht. De bestuurster zat gekneld in het wrak en is door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. In Sint-Truiden zijn twee mannen van 42 en 50 jaar opgepakt na een inval in een woning aan de Luikersteenweg. De politie kwam het duo op het spoor na een melding van een inbraak. Bij de huiszoeking stoten de speurders op meerdere gestolen goederen, waaronder voertuigen, multimedia en gereedschappen. Het parket onderzoekt nu bij welke diefstallen de verdachten precies betrokken zijn. Deze ochtend blijft het droog met lichte bewolking. In de namiddag trekt vanuit het zuiden een regenzone binnen, al valt de meeste neerslag mogelijk net ten zuiden van Limburg. Met een zwakke oostenwind klimt het kwik naar 20 tot 23 graden, met de hoogste temperaturen in het noorden. 'S Nachts blijft het droog.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Het is goed in de
1: square. Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familie.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De energieprijzen blijven fors stijgen. Vooral aardgas wordt opnieuw een pak duurder. Een gemiddeld gezin betaalt nu bijna 1800 euro per jaar. Of een kleine 300 euro meer dan in juli. Dat is de hoogste prijs sinds de vorige energiecrisis, zowat 3,5 jaar geleden. De hoge energieprijzen zijn vooral het gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de historisch lage gasvoorraden in Europa. Die zorgen voor extra onzekerheid op de energiemarkt. Experts raden klanten aan om hun energiecontract grondig na te kijken en tarieven goed te vergelijken. Zeker 306 Belgen zijn de voorbije weken besmet geraakt met salmonella door eieren van leverancier Larco uit Geel. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in ons land. En wellicht ligt het werkelijke aantal besmettingen nog hoger. Niet iedereen met klachten laat zich testen. Het FAVV liet op 10 augustus een grote hoeveelheid eieren uit de rekken halen. En ook in 8 andere landen zijn eieren teruggeroepen. Bij Larco was in mei ook al salmonella vastgesteld. Bij een Oekraïense droneaanval in de Russische regio Krasnodar zijn 2 mensen om het leven gekomen. Brokstukken van drones kwamen op een station terecht en een olieraffinaderij vatte vuur. In Oekraïne werden dan weer 2 mensen gedood bij een Russische luchtaanval in Zaporizhia. In de buurt van de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn 40 mensen om het leven gekomen bij een aanval op een opvangkamp voor daklozen. Verschillende anderen raakten gewond en er zijn ook mensen vermist. Mogelijk zijn ze ontvoerd. De regio krijgt vaak te maken met geweld tussen gewapende bendes die strijden om de macht. Ze verkrachten daarbij ook mensen en steken huizen in brand. Het westen van het land heeft vandaag de beste weerkaarten. Het is daar droog met geregeld wat zon bij een graad of 24. In het oosten is de kans op regen het grootst. Morgen krijgen we eerst buien, later klaart het op. We halen dan een graad of

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Mopertingen is maandag voormiddag een woning onbewoonbaar verklaard na een brand. Het vuur ontstond rond 10 uur bij een tv-toestel in een huis aan de Maastrichterstraat. De brandweer had het incident snel onder controle, maar de rookschade in het pand is bijzonder groot. De Maastrichterstraat werd tijdens de interventie van de hulpdiensten een tijdje volledig afgesloten voor het verkeer. De Noord-Limburgse fanfares van Axel en Kleine Brogel hebben een uniek optreden achter de rug op Pukkelpop. Om het 10-jarig bestaan van de Belgische band Bazaar te vieren, mochten de lokale blazers en trommelaars mee het hoofdpodium op. Slechts 2 weken voor het festival werden de muzikanten benaderd. Dirigente Nina Bonus spreekt van een onvergetelijke ervaring en een geslaagde crossover tussen klassieke blaasmuziek en pop. Deze ochtend blijft het droog met lichte bewolking. In de namiddag trekt vanuit het zuiden een regenzone binnen, al valt de meeste neerslag mogelijk net ten zuiden van Limburg. Met een zwakke oostenwind klimt het kwik naar 20 tot 23 graden, met de hoogste temperaturen in het noorden. 'S Nachts blijft het droog.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Sint-Gilis zijn de voorbije nacht twee personen opgepakt. Die worden verdacht van de schietpartij gisteravond. Mogelijk kunnen ze ook in verband worden gebracht met andere schietincidenten in het Brusselse. De politie nam twee oorlogswapens, twee handvuurwapens, een magazijn voor een vuurwapen en twee elektrische steps in beslag. Het was al de zesde schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. Vrijdag geeft het Brusselse parket een persconferentie over de schietpartijen. Intussen eisen de burgemeesters van de Brusselse gemeente Sint-Gilis, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brusselse. Dat hebben ze gezegd na een overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationale kwestie. In Onet, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam is gevonden van een kind, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat het lichaam dat is van Timeo, de jongen van 5 die al sinds eind juni vermist is samen met zijn vader. Naar die vader wordt nu nog gezocht. Dat gebeurt onder meer met agenten te paard, een helikopter en boswachters. De film Coward van Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de derde keer dat België een film van Dont instuurt, na Girl en Close. Close kreeg in 2023 een Oscar-nominatie voor beste internationale film. Op 21 januari weten we of Coward ook genomineerd wordt. De film komt vanaf 21 oktober in de Belgische bioscopen. Coward vertelt het verhaal van een nauwe band tussen twee mannen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is meestal bewolkt vandaag met in het oosten kans op een bui, temperaturen tot 24 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld kans op wat regen. Morgen is tot 26 graden mogelijk.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil een diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Op de grote baan in Helchteren is maandag voormiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Rond 9 uur raakte een automobiliste uit de richting van Hasselt om nog onbekende redenen van de weg. Ze raakte een verkeerspaal, begon te tollen en kwam aan de overkant tegen een verlichtingspaal terecht. De bestuurster zat gekneld in het wrak en is door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. In Sint-Truiden zijn twee mannen van 42 en 50 jaar opgepakt na een inval in een woning aan de Luikersteenweg. De politie kwam het duo op het spoor na een melding van een inbraak. Bij de huiszoeking stoten de speurders op meerdere gestolen goederen, waaronder voertuigen, multimedia en gereedschappen. Het parket onderzoekt nu bij welke diefstallen de verdachten precies betrokken zijn. Deze ochtend blijft het droog met lichte bewolking. In de namiddag trekt vanuit het zuiden een regenzone binnen, al valt de meeste neerslag mogelijk net ten zuiden van Limburg. Met een zwakke oostenwind klimt het kwik naar 20 tot 23 graden, met de hoogste temperaturen in het noorden. 'S Nachts blijft het droog.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

Radio Ludo met de hits die eeuwig jong blijven klinken. Ludo, oe, kachaka, oe.

scheepszoekactie in Onne in de provincie Namen is een tweede lichaam gevonden. In de buurt waar gisteren al een kind dood was aangetroffen. Dat bevestigt het parket. Hoogstwaarschijnlijk gaat het nu om de vader van de jongen. Beiden waren al sinds eind juni vermist. Beide lichamen lagen slechts enkele tientallen meters van elkaar. Volgens bronnen dicht bij de familie had de vader schulden in het criminele milieu. Maar wat er precies is gebeurd zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Later volgt ook nog een autopsie. In Sint-Gilis zijn de voorbije nacht twee personen opgepakt die worden verdacht van de schietpartij gisteravond. Mogelijk zijn ze ook betrokken bij andere schietincidenten in het Brusselse. De politie nam twee oorlogswapens, twee handvuurwapens, een magazijn voor een vuurwapen en twee elektrische steps in beslag. Het was al de zesde schietpartij in een paar dagen tijd in de hoofdstad. Vrijdag geeft het Brussels parket een persconferentie over de schietincidenten. Intussen eisen de burgemeesters van de Brusselse gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in hun regio. Dat hebben ze gezegd na een overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationale kwestie. En de film Coward van Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de derde keer dat België een film van zijn hand instuurt, na Girl and Close. Die laatste kreeg in 2023 een Oscar-nominatie voor beste internationale film. Op 21 januari weten we of Coward ook genomineerd wordt. De film komt vanaf 21 oktober in onze zalen en schetst de nauwe band tussen twee mannen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meestal bewolkt vandaag met in het oosten kans op een bui, temperaturen tot 24 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld kans op wat regen. Morgen is tot 26 graden mogelijk.

0: The Talk of the USA, en dat was The Middle of the Road. Een bijzonder goede namiddag, welkom hier bij Radio Ludo. Van harte welkom in een nieuwe Hallo Limburg op deze dinsdagnamiddag. Met zometeen richting downtown, en dat met Petula Clark.
1: Hallo Limburg,

Nou, deze plaat hoort toe tot onze Vlaamse klassiekers. Ooit op de plaat gezet door Norbert. En dit was de cover door Luc Steno in het liedje voor Mary Ann. En nu naar de soul diva Aretha Franklin. En dat in Spanish Harlem.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Dat was die Oostenrijkse slagerzanger die zijn glorietijd beleefde in de jaren 60 en 70. En hij ook een vaste gast was, zoals in de populaire muziekprogramma's, zoals het legendarische ZDF Hitparade. Christian Anders, ook hier in Vlaanderen best bekend met zijn vele hits, waaronder ook deze Du gehörst zu mir. Zometeen wat nieuws, financieel nieuws hier bij Radio Ludo, maar eerst nog muziek van de New Seekers.

Jorde, de Newseekers hier bij Radio Ludo in You Won't Find Another Fool Like Me. En dan wat financieel nieuws, want benzine tanken wordt vanaf vandaag opnieuw wat duurder. Want wie 95 tankt, dat is E10, die betaalt nu zo'n 3 cent per liter meer. En dat is dan een maximumprijs van 1 euro en 96 eurocent. En dat is dan weer de hoogste prijs in 3 maanden tijd. Prijsstijging is het gevolg van de duurdere olieproducten en of hun biocomponenten op de internationale markten. De maximumprijs van benzine 98, dat is E5, die gaat dan weer met 4 cent per liter omhoog tot 2 euro en 13 eurocent per liter. Ja, en vorige week was de diesel ook al duurder geworden. Die staat momenteel op 2 euro en 31 eurocent per liter.

was muziek van F.R. David en zijn wereldhit genaamd Words. En de man zong het zelf. Words don't come easy. Vandaar ook dat we af en toe een keer de mond dicht houden en de muziek haar werk laten doen. Het wordt een stevige prestatie nu trouwens, want dit zijn de Swinging Blue Jeans in de Hippie Hippie Shake.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Damian Classic van Frans Gal en dat in deze Poupée de Cire, Poupée de Son. Door een salmonella-uitbraak bij een campus kippenbedrijf zijn in ons land minstens 300 mensen ziek geworden. Daarover zometeen meer na deze van Mark

hoorde Marc Aria en dat in La Lettre. Door een salmonelle-uitbraak bij een Kempis kippenbedrijf zijn in ons land minstens 300 mensen ziek geworden. En dat is een onderschatting, want niet iedereen gaat meteen naar de dokter. Ja, die zijn dus ziek geworden na het eten van die besmette eieren. En een besmetting met salmonella kan 12 tot 96 uur na consumptie onder meer leiden tot klachten als diarree, misselijkheid en braken. Meestal gaan die symptomen wel na enkele dagen over, maar bij risicogroepen zoals jonge kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand kan salmonella best gevaarlijk zijn. En daarom is er ook de terugroepactie, niet alleen in ons land, maar ook nog in 8 andere landen, waaronder Nederland, Frankrijk en Spanje. Heb je van die eieren nog in je frigo staan? Wel, eet ze zeker niet op en breng ze gewoon terug naar de winkel waar je ze gekocht hebt. Daar krijg je je geld volledig terug. Trouwens, de stempelcodes die kan je onder meer terugvinden via diverse websites, waaronder die van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid.

Ja, het was een zeer populaire tv-serie in de jaren 70 en het thema daaruit was van Sammy Davis Jr. in deze Berettas Team. Zometeen weer dat muzikale feit van vandaag, 25 augustus. Eerst nog John.

Ja, daar moet je de komende dagen zeer zeker rekening mee houden. Walking in the Rain, dat was Johnny Ray. En op 25 augustus zijn in de muziekgeschiedenis verschillende legendarische mijlpalen bereikt, maar de absolute uitschieter is de release van een van de meest iconische rockalbums ter wereld. En dat was in 1975 met het album Born to Run van The Boss. Het was meteen een derde studioalbum en zijn absolute make or break plaat, want na wat tegenvallende verkoopcijfers van de eerste twee albums eiste de platenmaatschappij een hit. En daarmee introduceerde Bruce Springsteen zijn legendarische Wall of Sound productiestijl vol bombastische piano's, ronkende saxofoons, onder meer door Clarence Clemons, en zijn poëtische teksten over het ontsnappen aan het arbeidersleven. En we draaien meteen ook het iconische titelnummer Born to Run. Dit is de

Zo is dat. Rock and roll is good for the soul. Dat was Bert Blanca. En daarmee ook een einde aan dit eerste deel van Hallo Limburg. Zometeen deel 2. Ik heb nog Waldo de los Rios en zijn symfonie nummer 40.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Beide lichamen die gevonden zijn in One in de provincie Namen waren al in staat van ontbinding, dat meldt het parket. De lichamen, hoogstwaarschijnlijk

Het onderzoek en de anderen met verkeerstechnische expertise leiden het onderzoek en hun eerste vaststellingen wijzen in die richting. Voor een definitieve conclusie is het nog iets te vroeg, zegt het parket. De brand woedde meer dan een week en verwoestte enkele duizenden hectare natuur. Op het EK volleybal in Baku in Azerbeidzjan hebben de Yellow Tigers ook hun derde poelenwedstrijd gewonnen. De dames legden vlotjes Roemenië over de knie met 0-3. Ze zijn zo meteen ook zeker van een plaats in de knock-outfase op het kampioenschap. Morgen spelen de Tigers tegen het gastland en donderdag tegen Nederland. En rit 4 in de Vuelta heeft gebracht wat alom de verwachting was. Tadej Pogacar heeft alle tegenstand in de vernieling gereden. In een korte rit die volledig uit Pyreneeëngebergte bestond, ging de Sloveen halfweg die etappe op 50 kilometer van de streep in de aanval. Alleen de Oostenrijker Gal kon hem even volgen. Onze jonge landgenoot Jarno Wiedar was knap tweede na Pogacar, Gal was derde. Uiteraard verstevigt Pogacar ook zijn leiderspositie in de stand. Wolken en af en toe een brede opklaring. Enkel in het oosten en zuiden is er nog een kleine regenkans. Vannacht wel wisselvallig met ook kans op onweer en minima tussen 11 en 17 graden. Your attention, please. Dit is Koen Bak.

Ja, dit keer de Engelstalige versie met dit nummer A Little Love and Understanding. Dat was Gilbert Beco. Aan de start hier van deel 2 van Hallo Limburg. Een heel goede avond en

vrolijk plaatje van Dreimal Eins met onder meer Conny Froboers. En dat waren ze in Lady Sunshine en Mr. Moon. Zometeen nieuws uit de regio, maar eerst nog wat muziek. All American Girls, zometeen van Sister Sledge na deze Desmond Dekker.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

gerekend onder de klassiekers. Dat was Jovalli en In een droom zag ik jou staan. Nu naar het mooie Leaving on a Jet Plane van Waylon John Denver.

Ja, dat was hem. Wijlen John Denver en Leaving on a Jet Plane. En dan naar Voeren, want de werken voor de verhoging van de brug van Lixhe die zijn half juli afgerond, maar toch blijft de brug nog gesloten voor het verkeer. De heropening, die aanvankelijk eind augustus was voorzien, wordt namelijk uitgesteld tot eind oktober. Er is blijkbaar extra tijd nodig om technische werken na de verhoging van de brug af te ronden. Het verkeer tussen de regio Visé, Riemst en Voeren zal dus nog langer rekening moeten houden met omleidingen.

maar 3 jaar geleden overleden en de man kreeg de bijnaam van de King of Calypso, omdat hij de Caraïbische muziekstijl in de jaren 50 razendsnel populair maakte bij het grote publiek. En inderdaad, dat was zo'n bekende plaat van Harry Belafonte en dat in Matilda.

was een Alexander Curley hier bij Radio Ludo en de Hollanders. Vanavond en vannacht is het dan overal wisselend bewolkt en overwegend droog, al kan er hier en daar wel een lokale bui tot ontwikkeling komen bij zo'n 10 graden. En morgen is het eerst wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een lokale onweersbui. In de loop van de namiddag worden de opklaringen breder en krijgen we maxima in de buurt van een zomerse 25 graden.

Je hoorde Skeeter Davis en I Can't Stand Mad At You. Het is hoog tijd geworden voor ons muzikale feit en daarvoor gaan we terug naar de jaren 90. Want na 3,5 jaar met minstens één hit in de Britse top 40 komt er een einde aan de dominantie van het trio Stock, Aitken en Waterman in de Britse hitparades. Voor het eerst staat er namelijk geen product van het trio in de hitlijst. Ja, die Stock, Aitken en Waterman zijn zowat de meest succesvolle producers uit de popgeschiedenis, want tussen 1984 en begin jaren 90 scoorden ze in totaal zo'n 100 Britse top 40 hits en verkochten ze 40 miljoen singles, albums en dat met diverse acts. En het meeste legendarische nummer is natuurlijk Never Gonna Give You Up van Rick Astley, want deze poptrack stond maar liefst in 25 landen op nummer 1.

Liefde is een kaartspel, aldus nog Lisa Delbo. Aan het einde van deze Hallo Limburg. Morgen zijn we er graag voor u weer, tussen 5 en 7 uiteraard. En ik laat u met deze van de Police.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Beide lichamen die gevonden zijn in Onet in de provincie Namen waren al in staat van ontbinding, dat meldt het parket. De lichamen, hoogstwaarschijnlijk van de vader en zoon die al 2 maanden vermist waren, lagen op enkele tientallen meters van elkaar. Het lichaam van het kind was gisteravond al gevonden, het andere bij de grootscheepse zoekactie vanmiddag. Intussen staat ook vast dat de vader bij zijn verdwijning een enkelband droeg na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het criminele milieu. Straks vindt een autopsie plaats op beide lichamen. Het parket van Luik vermoedt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen veroorzaakt is door een landbouwmachine. 2 deskundigen, de ene in brandonderzoek en de andere met verkeerstechnische expertise, leiden het onderzoek en hun eerste vaststellingen wijzen in die richting. Voor een definitieve conclusie is het nog iets te vroeg, zegt het parket. De brand woedde meer dan een week en verwoestte enkele duizenden hectare natuur. Op het EK volleybal in Baku in Azerbeidzjan hebben de Yellow Tigers ook hun 3e poelenwedstrijd gewonnen. De dames legden vlotjes Roemenië over de knie met 0-3. Ze zijn zo meteen ook zeker van een plaats in de knock-outfase op het kampioenschap. Morgen spelen de Tigers tegen het gastland en donderdag.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Verenigde Staten is country-legende Dolly Parton overleden. Zonder meer een van de invloedrijkste stemmen uit het genre. Ze was actrice in tal van films en series, runde een zakenimperium met ook een pretpark Dollywood en maakte als een van de eerste supersterren werk van grote liefdadigheidsprojecten. Als zangeres werd ze onsterfelijk door onder meer de songs Jolene en I Will Always Love You, die ze volgens de legende op éénzelfde dag schreef. Dolly Parton was 80. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir wil werk maken van een AI-reglement voor scholen. Dat moet duidelijke regels vastleggen voor alle scholen over hoe ze met artificiële intelligentie moeten omgaan. De eerste scholen zullen al volgende week bij de start van het nieuwe schooljaar in het project stappen. Volgens Demir grijpen leerlingen al te vaak naar AI voor het maken van huiswerk en gaat dat ten koste van zelfstandig en kritisch denken. De minister wil proberen die tendens te keren. De Nederlandse vrouw die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in De Haan, mag de gevangenis verlaten met een enkelband. Het parket gaat niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. De vrouw van 53 zit vast op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Ze reed haar echtgenoot aan en die overleefde de klap niet. De vrouw beweert nog altijd zich niets van het gebeurde te herinneren. Ze verkeerde op het moment van het drama zwaar onder invloed van alcohol. De moeder van Hamza, de jongen van 7 die begin deze maand dood was teruggevonden in Merchtem, moet toch nog zeker een maand in de cel blijven wegens schuldig verzuim. Ook de vriendin die bij de feiten aanwezig was, blijft aangehouden. Het beroep van beide vrouwen tegen hun hechtenis is verworpen. De oom van de jongen, die heeft toegegeven dat hij het kind de fatale slagen toediende, had zich eerder al neergelegd bij zijn verlengde aanhouding. En in het wielrennen heeft Milan Fretta na meer dan een half jaar droogte eindelijk nog eens een koers gewonnen. Onze landgenoot was de snelste van een groot peloton in de openingsrit van de ronde van Poitou-Charentes in Frankrijk. Hij is daar dus ook de eerste leider. Fretta kende dit seizoen al heel wat pech. Zo brak hij zijn elleboog bij een val in de Scheldeprijs in april. De nacht is wisselvallig met buien die het land intrekken vanuit Frankrijk. Er is ook kans op onweer, minima van 10 tot 17 graden. Daarna een wisselvallige dag met wel zeer zachte maxima tot 25 graden.

You belong to me.

beat of my heart. Set it.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.